iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
1: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
2: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
3: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
2: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, ik ben Jo.
3: Hoi, ik ben Danielle.
4: En ik ben Marijke.
5: En samen zijn wij Change of Key.
3: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
4: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
2: Op de juiste plaats.

0: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
1: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
2: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
3: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
2: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, wij zijn de Terry White Band en ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: girls and boys, get on your horrors and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vedeveen.org.

Goedemorgen luisteraars, blij dat u wakker bent. 1967 verscheen van Henk Loughlin dit lied over de Country Hall of Fame. Die bestond echt, want die was in 1961 opgericht. En ik zal proberen in dit uur van iedereen iets te draaien die door Henk werd genoemd.

Jimmy Rodgers was in werkelijkheid de allereerste die in de Hall of Fame werd opgenomen. Ik nam van hem Dear Old Sunny South by the Sea uit 1928, het jaar waarin hij 31 werd en hij zou slechts 35 worden. Van Roy Akerhoff nam ik Once More uit 57. Hij werd al in 62 opgenomen in de Hall of Fame als derde en hij zou 89 worden. En toen noemde Henk Fred Roos, maar die was eigenlijk alleen maar songwriter. Ik vond toch nog een liedje dat hij zong, Tender Hearted Sue. Hij was de tweede die in de echte Hall of Fame werd opgenomen en dat zegt wel wat.

Teddy Arnold zong in 1955 I Gave My Love a Cherry, een heel oud Engels lied. Eddie was in 1966 opgenomen en zijn roem dankte hij vooral aan zijn werk voor de tv. Van Chet Atkins nam ik Blowing in the Wind. Hij zou in 1973 in de echte Hall of Fame worden opgenomen. Maar omdat hij enorm veel artiesten begeleidde, zal hij nog wel een paar keer in ons programma zitten. En toen kwam Mother Maybelle met Flowers Blooming in the Wildwoods uit 1963. De hele Carter Family kreeg in 1970 een plaatsje in de Hall of Fame. Oh, toch wel een beetje laat. En vreemd dat Henk alleen Maybelle noemt.

Riley Puckett zong in 1940 When I'm Back in Tennessee, ook al kwam hij uit Georgië. Hij maakte deel uit van de Skillet Lickers van Jit Tanner, die na hem kwamen met Soldier's Joy uit 1934. En voor geen van beiden kwam er ooit een plekje vrij in de echte Hall of Fame. En toen noemde Hank Loughlin George Hay, de grote presentator van de Grand Ole Opry. En goed beschouwd was hij zelfs de oprichter. Misschien zong hij wel eens in bad, maar hij heeft nooit iets opgenomen. Ik had wel een liedje over hem, door Liza, Mary en Melody. Two More Legends, Grant Turner en George D. Hay. In 66 namen ze hem op in de Hall of Fame als inventor en promotor.

Tex Ritter zong in 54 Lovely Feel of White. In 64 kwam hij de Hall of Fame als zanger en als acteur. En Minnie Pearl was een klein vrouwtje dat grappen maakte in de Grand Ole Opry. Ze zong in 54 Me. En zelfs zij kwam in 75 in de hal. En toen kwam Hank Snow met One Minute Past Eternity, 71. Hij begon in 36 en maakte in 84 zijn laatste plaatje. Hij kwam pas in 79 in de Hall of Fame.

Cowboy Coopers, Hoaxer Hawkins en Patsy Cline kwamen 5 mei 1963 om bij een vliegtuigongeluk. Henk Lockling noemde ze alle drie, maar alleen Patsy zou worden opgenomen in de Hall of Fame. Uitermate vreemd. Ik vond Hawkins de grootste. Je hoorde Cowboy Coopers met Signed, Sealed and Delivered en Hoaxer Hawkins met My Story. En toen kwam eerst Gentleman Jim Reeves, de man die een enorme vernieuwing in de country muziek inzette. Het werd ineens veel muzikaler allemaal. Hij zou in 67, 3 jaar na zijn dood, in de Hall of Fame worden opgenomen. En een zong, Pride Goes Before the Fall, in 62.

En daar hadden we toch Patsy Cline in 1973 in de hal opgenomen. Ik nam van haar Lonely Street uit 62 en Carbaloo had het geschreven. En toen noemde Henk weer een grappenmaker van de Krentenloppery, Rod Bresfield. Je hoorde hem vertellen over zijn trip to Chicago. Hij kwam in 87 in de hal. En niet Charlie, maar wel Ira Loving wordt er Henk genoemd. Waarschijnlijk vanwege de songs die hij had geschreven. You're as welcome as the flowers in the May.

Werner Stubb vertelde over Daisy May in 56. Hij kwam in 65 in de echte hal. En Red Foley had het over The End of the World. Dat was in 1944 en hij kwam in 67 in de hal. En Last Best, Hank Williams met I Saw the Light, dat hij zelf had geschreven. Hij was na Jimmy Rogers en Fred Rose de derde die in de Hall of Fame werd geïntroduceerd. Zo, dat waren ze. En dat hebben we dan toch met te danken aan Henk Loughlin. Tot straks. Er komt nog een hele...

Ik heb er nog een paar over en daarom maak ik gewoon nog een deel 5 van de serie Cash over Johnny Cash, zijn familie en zijn naamgenoten. En de eerste was House of Cash van George Strait en Patti Loveless, een paar apart. Hij komt uit 2007.

Shelby Lynn zong Johnny met June. Johnny kwam al jong bij de Carters thuis en moet toen ook al June hebben ontmoet. Maar die was al gauw getrouwd met Carl Smit, dus trouwde hij met Vivian Liberto. Maar uiteindelijk kwam het toch nog goed. En Kris Kristoffersen zong Good Morning John in 2009. Maar die twee moeten elkaar toch ook al heel lang hebben gekend. Samen maakten ze ook nog deel uit van de Highwaymen namelijk. En dan heb ik nog een zootje die ik niks vind en die doe ik even heel kort.

Ja, hoe durven ze, zou je zeggen. Lenny Kravitz met Johnny Cash. Volbeat uit Denemarken met Last Day Under the Sun. En Chris Cornell met You Never Knew My Mind. Kid Rock met Johnny Cash. En The String Cheese Incident ook met Johnny Cash. Rodney Crowell met I Walk the Line Revisited. Nou, die ging nog wel als er geen drummer bij was geweest. En First Aid Kit met Emmylou, dat ook over Johnny Cash ging. En dat was nog wel een aardig ding. Een beetje lang. Dit is een duo van twee zusjes uit Zweden, Clara en Johanna Söderberg, met een groep begeleiders. Ik zet hem wel achteraan in het uur, dan kunt u hem alsnog helemaal beluisteren via mijn website hans.vdveen.org. Maar ik heb er nog twee die wel degelijk volledig kunnen.

Gina Jeffries zong weer gewoon over Cash. En dat bleek dan toch weer over Johnny te gaan, die ze in 1994 had zien optreden. 2 jaar eerder had ze zelf al gedebuteerd, maar een grote ster moest ze nog worden. Stoney Edwards had dezelfde eenvoudige titel, Cash. En bij hem hoorden we al aan de stijl dat het richting Johnny ging. Zijn opname was van 1973 en hij was nog 3 jaar ouder dan John. Maar nu stop ik met Cash. Ik wil wel eens wat contant geld zien.

Ja, zo weet je het maar nooit. Die Cash Black ging niet over zwart geld, maar toch weer over Johnny. Het was Levi Ricks, van wie ik denk dat hij in 2011 zijn enige cd tot nu toe heeft gemaakt. En Bill Shitwood's Georgia Mountaineers waren actief in de tweede helft van de jaren 20. En een van hun songs was When Married Folks Are Out of Cash. Er waren in die tijd heel veel mensen zonder geld en er zouden er nog veel meer worden ook. De banjo was van Uncle Bud Landris, de twee violen van Earl Johnson en de heer Shitwood zelf. En er was er ook nog een onbekende persoon bij met de gitaar. En de opname was van 3 oktober 1927.

0: De Loving Brothers met cash on the barrelhead, contant geld op de bovenkant van de ton. Want een barrel is geen barrel, maar een ton. Google Translate wist er ook geen raad mee en voor de volgende zat het programma ook al met de handen in het haar. Cash voor klunkers, door Ludon Wainwright III. Volgens mij zijn het mensen die worden betaald om te applaudisseren, zoals mensen als Trump en Poetin regelmatig inhuren. Geweldig, die Google Translate. Nou, mijn contantengeld is ook alweer op, maar ik heb nog wel wat anders.
1: My father makes book on the horses.

0: God bless you, Jackie, Jackie.
1: Folkzanger Oscar Brent, van wie ik een fan ben, met The Money Rolls. Dat klopt, maar meestal de verkeerde kant op, 1957. En de Australiër Dougie Young met I Don't Want Your Money. Nou, ik wel hoor. Die zal van midden jaren 60 zijn geweest.

Kent u Johnny Mathis? Niet te verwarren met popzanger Johnny Mathis was Saving Up My Rain for a Money Day. Hey, beetje onbegrijpelijke titel. Ik denk dat hij de boel toch in de war gooit hoor. Dat was eind jaren 60. En de oude Hank Williams met de beroemde If You Got The Money, Honey, I've Got The Time. Ah, zo denk ik er ook over. Een opnamedatum is nergens te vinden, maar Jim Beck en Lefty Frizzell schreven het samen in 1950. Dus het zal van daarna zijn.

Anita Owens zong Bring Your Money and Come On Over. En die was nog mono. Die zal dus van eind jaren 50 zijn. En de Weavers hadden weer een socialistisch liedje. Pay Me My Money Down. 24 december 1955 in Carnegie Hall. En het waren natuurlijk Lee Hayes, Fred Hellerman, Pete Seeger en Ronnie Gilbert. Nou, nog één en dat wordt Webb Pearce, want hij weet het tenminste. That's Where My Money Goes. En dan die First Aid Kit nog een keertje, maar dan nieuws en Bluegrass. Dus, tot zo.

0: mama.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

En dat waren Lester Flatt en Earl Scruggs met Jimmy Brown, de newsboy van A.P. Carter. Maar deed Scruggs eigenlijk wel mee, want ik heb geen banjo gehoord. Nou, toch wel. En Everett Lilly, Robert of Chubby Wise en Jody Rainwater. En het was 9 mei 1951, 's avonds om 7:00. Maar hij hoort niet bij het programma voor dit uur. Want ik ga nog eens kijken wie er zowel waren genomineerd voor een award bij de IBMA op 4 oktober 2001. Vandaag kijken we naar de genomineerde vrouwelijke en mannelijke vocalist en de groep. MUZIEK

Sonia Isaacs was de eerste genomineerde, hoewel ik vind dat ze nauwelijks bluegrass maakt. Ik nam van haar met On My Way To You, maar ik vond eigenlijk dat ze niet in het uur paste. Heel wat beter bevalt me Claire Lins. Ze zingt goed en ze laat haar frontpoort stringband altijd lekker hun gang gaan. Dat waren in dit geval Michael McLean, Jim Hurst, Missy Raines en Larry Lins. Ik nam Silver and Gold van de gelijknamige CD.

Wim Morris was in 2001 nog volop actief en verdiende de nominatie zeker. Mama's Hand was de titelsong van haar cd uit 1995. En misschien herinnert u zich hoe ze dit in wat wij ten gehore bracht. Tom Adams speelde banjo, Marshall Wilborn bas, David McLaughlin mandoline, Suzanne Cox zong met haar mee. Ook Dolly Parton was genomineerd en dat gaf me de gelegenheid om haar Tennessee Mountain Home nog eens te draaien. Het was de titelsong van haar 11e studioalbum. Op de hoes stond een foto van het huis waarin het gezin eind jaren 40 en begin jaren 50 woonde. De begeleidingsband bestond voornamelijk uit country-artiesten. En van Rhonda Vincent koos ik een mooi liedje, Little Angels, van de cd Back Home. 2000, met onder andere broer Darin, Paul Brewster, Brian Sutton, Ron Stewart en Jerry Douglas. Zij won de award ook, misschien wel vanwege dit nummer. We gaan naar de heren finalisten.

0: Nou, laat maar.
1: De eerste genomineerde heer was Ronnie Bowman en van hem nam ik Time Is On My Side. Er zijn meer liedjes met die titel geweest, maar dit werd geschreven door Craig Markert. Ronnie zong de lied en deed verder niks. En Garnet Imes zong met hem mee en de anderen waren Tim Stafford, Barry Bales, Jerry Douglas, Dan Timinski en Ron Stewart. Allemaal bekenden. Dudley Connell maakte doorgaans deel uit van een band, maar ik nam er eentje van de dubbel CD die hij met Hazel Dickens maakte. Shine of the Whale, Arlington, Virginia. Hij vertelde zelf hoe het heette, Say, Won't You Be Mine. Allebei zongen ze en speelden gitaar. Barry Mitterhoff mandoline, Tom Adams banjo en Marshall Wilborn bas.

Het verraste me dat Del McCoury was genomineerd, want hij liep toch ook al een poosje mee. In I'm Gonna Settle Down uit 1975 hoorden we hem met Bill Runkle, Dick Staber, Ronnie Eldridge, Dewey Renfro en Bill Poffenbeker. En Russell Moore kennen we vrijwel alleen van de band Third Time Out. En daarom nam ik er eentje van hen, Golden Ring, waarin Russell een duet zong met Sonia Isaacs. De anderen waren Steve Dilling, Justin Haynes, Wayne Benson en Edgar Lodewijk. En Dan Timinski is al een paar keer langs geweest, maar hij is ook genomineerd bij de mannen en won het ook nog. Hoewel zijn grootste verdiener toch in de instrumentale kant ligt. Op Carry Me Across the Mountain zingt hij vrijwel steeds de lead. Dus nam ik daarvan Sunny Side of the Mountain met Barry Bales, Adam Steffi, Jim Mills en Aubrey Haney.

Van de categorie Vocal Group of the Year nam ik meteen maar de winnaar. Door Lawson, met Quicksilver. Geen verrassing, maar ik had ze niet gekozen omdat ze in de periode rond 2000 voornamelijk gospelmuziek maakten. Het werd Be Living van de cd Gospel Parade. En in de band zaten onder andere Barry Scott en Jamie Daly. En van de Lonesome River Band nam ik Marianne van de cd Talking to Myself. Dit waren weer Ronnie Bowman, Don Rigsby, Sammy Shiller, Kenny Smith en Ricky Simpkins. Ik denk dat Don Rigsby zong, maar het zou ook Ronnie Bowman kunnen zijn. En van de groep Mountain Heart koos ik You Still Call Me Baby. Dit waren Steve Gully, Barry Abernethy, Johnny Doddle, Jim Van Cleef en Alan Perdue. En van mij hadden ze mogen winnen. De andere genomineerden waren Third Time Out en Rhonda Vincent en The Raids. Maar ik ga naar de Emerging Artist of the Year.

You Didn't Say Goodbye van de CD This Old Town van Mike Aldridge, Richard Bennett en Jimmy Cadreau en bassist Joe Sharp. Maar ze noemen zich Aldridge, Bennett en Cadreau. Dus niet eerlijk. En de tweede genomineerde voor de aanstormende kunstenaar van het jaar zijn de Chapmans. Van hun Notes from Home nam ik You Can Run, But You Can't Hide. Ze heten John, Jeremy, Jason, Bill en Aubrey. Maar de laatste heet Haney van achteren. En die kent u wel. Jim Hurst en Missy Raines maakten twee cd's samen van Two Cozy Small Southern Town. Hun hulptroepen waren even ondergeschikt. Ook genomineerd was de Dante Minsky Band, maar die hadden we zo pas al. En dan heb ik er nog net tijd genoeg om iets van de winnaar te doen. De Carl Shiflett en Big Country Show. Ik heb You're Gonna Miss Me When I'm Gone van hun album In Full Color. De namen Carl en Chris Shiflett, Jake Jenkins, Lyle Meader, Kirk Brandenburger en Robert Harrington. Verdiende winnaars. En daarmee zit mijn werkweek er weer op, dus tot de volgende week.

Dolly Parton met haar tweede nummer 1 hit Jolene. De song die haar ook bekend maakte in ons land en aan deze kant van de plas. In de VS werd het de tweede nummer 1 hit voor Dolly Parton. Maar in 1976 werd de song hier pas uitgebracht en een hit. Goedemiddag, welkom bij Country Love en bij het programma waarvan ik hoopte dat ik het nog heel lang niet zou hoeven maken. Want op 25 augustus jongstleden overleed Dolly Parton aan de gevolgen van kanker. En daarmee is de hele wereld in shock, want het is een enorm verlies. Voor de country muziek, maar voor de muziek in zijn algemeenheid. En zeker voor alle goede doelen die Dolly Parton steunde. Maar vooral natuurlijk in de eerste plaats voor haar familie en dierbaren om haar heen. Het komende uur belichten wij de carrière van Dolly Parton. Die begon eigenlijk al op 10-jarige leeftijd. En op 13-jarige leeftijd stond ze al voor het eerst in de Grantham Lofty. Daar ontmoetten ze mensen zoals Johnny Cash en Chet Atkins. En die adviseerden haar om gewoon eerst lekker naar school te gaan, haar diploma te halen en daarna terug te komen naar Nashville. Zo gezegd, zo gedaan. En de dag nadat ze haar diploma had ontvangen van high school, vertrok Dolly Parton naar Nashville om het te gaan maken. En dat lukte haar, dat mag duidelijk zijn, want het talent van Dolly was toen al onmiskenbaar. Ze schreef samen met haar oom, die haar vergezelde naar Nashville, Bill Owens, een song, Put It Off Until Tomorrow. Bill Phillips hoorde de song, de demo, nam het op en het werd zijn grootste hit in 1966 met een top 6 notering in de country charts. Die song opende een deur voor haar in Nashville. Het leverde haar het contract op met Monument Records. En later een job bij Porter Wagoner als vervanger van Norma Jean in zijn show. En hoewel de vaste kijkers van de Porter Wagoner show in de eerste instantie een beetje moeite hadden met Dolly, wisten ook hun harten gaandeweg te veroveren. Met haar liedjes, mooie stem en vooral haar geweldig gevoel voor humor. De song die de deur voor haar opende, Put It Off Until Tomorrow, is daarna vele malen gecoverd. Maar Dolly Parton nam het later zelf ook op met Porter Wagoner voor hun eerste duetalbum, Just Between You and Me.

Dolly Parton en haar mentor, een duetpartner natuurlijk, Porter Wagoner, met Please Don't Stop Loving Me. Het werd de enige nummer 1 hit voor het duo in 1974. Het was ook de eerste single van het duetalbum Porter en Dolly. Porter Wagoner was zeer succesvol in de jaren 50 en 60. En in de jaren 60 had hij zijn eigen tv-show. En daar had hij een vrouwelijke duetpartner voor nodig. En dat was in die tijd Norma Jean. Zij was echter zwanger en wilde het rustiger aan gaan doen. En zo werd het dat Dolly Parton gevraagd werd om de plek van Norma Jean in te nemen. Voor Dolly was dit natuurlijk een uitgelezen kans, want ze was pas 21 en nog maar net in Nashville toen ze al zo'n groot podium kreeg en zich verder kon ontwikkelen en groeien onder de vleugels van Porter Wagoner. Ook was er gedurende de Porter Wagoner Show ruimte voor Dolly voor een solo-nummer. In 1970 bracht ze een single uit, Joshua. Het werd haar allereerste nummer 1 hit. En in 1971 volgde het album Joshua. De song was ook door Dolly zelf geschreven.

0: Joshua, na het gelijknamige album uit 1971, de eerste nummer 1 hit van Dolly Parton. De meest autobiografische song van Dolly is ongetwijfeld Coat of Many Colors. Een song waarin ze het verhaal vertelt over haar achtergrond en hoe haar moeder van rags, oftewel reepjes stof, restjes stof, een jas voor haar maakte waarmee ze in de winter warm naar school kon. Dolly werd uitgelachen op school om haar Coat of Many Colors. En die reactie die leidde ertoe dat ze er later een song over schreef. Toen zij in 1964 van high school afkwam en de diploma-uitreiking kreeg, zo vertelde ze later, werd er tijdens de diploma-uitreiking gevraagd van wat wil jij gaan doen hierna? En toen Dolly aan de beurt was, zei ze, ik ga naar Nashville en ik word een ster, waarop iedereen in de lach schoot. Maar Dolly geloofde in zichzelf en ze maakte het waar. In 1970, nog maar 6 jaar later, ging ze terug naar haar high school, nam daar een live album op en zong daar Coat of Many Colors.
1: I'd like to do a song called The Coat of Many Colors.

0: Thank you, Mama. I love you.
1: Een prachtige live uitvoering van Dolly Parton en haar Coat of Many Colors. Hij dateert uit 1970 toen ze hem live zong op haar voormalige high school. Dolly's grootste hit is zonder enige twijfel I Will Always Love You. En met die song neemt ze ook afscheid deze week. Ze scoorde deze hit al vrij vroeg in haar carrière, namelijk in 1974. Het verhaal wil dat ze Jolene en I Will Always Love You op één en dezelfde avond schreef. Later vertelde Dolly dat dat niet helemaal klopte, maar dat ze ze wel in dezelfde periode schreef, omdat ze allebei op het album Jolene zouden komen. I Will Always Love You werd niet alleen voor Dolly zelf een mooie hit, maar jaren later natuurlijk ook voor Whitney Houston, die het gebruikte als titelsong voor de film The Bodyguard. Vanmiddag in Country Love draaien we natuurlijk de eerste originele versie van Dolly Parton, zoals die in 1974 verscheen op het album Jolene. I Will Always Love You.

Love is Like a Butterfly. Het was ook de titel van haar album uit 1974. Dolly Parton is gek op vlinders haar hele leven geweest. En je ziet het ook overal in terug. Een kleine 2 weken geleden werd de nieuwe achtbaan op haar pretpark Dollywood geopend. Maar Dolly kon daar helaas zelf niet bij aanwezig zijn. Op het allerlaatste moment zei haar arts dat ze niet van huis mocht en thuis moest blijven vanwege uitdrogingsverschijnselen. Daarop nam Dolly een videoboodschap op en daarin zagen we haar eigenlijk voor de allerlaatste keer. Tijdens deze videoboodschap droeg zij vleugels in de vorm van een vlinder die steeds achter haar flapperde. Kortom, een prachtige opname van Dolly die achteraf haar allerlaatste publieke optreden bleek te zijn. En waarin Dolly nogmaals onderstreepte haar grote liefde voor vlinders. In 1976 kwam er een omkeer in haar carrière. Ze was op dat moment ruim 2 jaar op de solotour en een beetje zoekende naar haar richting. Het album All I Can Do uit 1976 markeerde dat keerpunt na de route die ze vanaf dat moment zou gaan volgen.

All I Can Do, de titelsong van het album dat Dolly in 1976 uitbracht. Het was het laatste album dat Porter Wagoner mede produceerde voor Dolly Parton. En het was het eerste album dat haar een Grammy-nominatie opleverde. Die Grammy die kwam een jaar later met het album Here You Come Again voor de titelsong, die overigens niet door Dolly zelf werd geschreven, maar door Barry Mann en Cynthia Well. Een van de weinige nummers die ze niet zelf schreef, maar die haar heel erg bekend maakte, ook hier in Nederland. Here You Come Again.

tijdloos mooie song van Dolly Parton, Here You Come Again, van het gelijknamige album uit 1977. Het plaatste Dolly in de spotlights op een grote toneel en ze werd benaderd voor het maken van een film. Ze wist daarbij te bedingen dat zij de titelsong mocht schrijven voor 9 to 5.

Let You Know That I Love You, geschreven door Mike Saddle. Het was een pophit voor Kenny Rogers in 1969, het jaar dat het nog Kenny Rogers and the First Edition was. Dolly Parton maakte er een prachtige cover van voor het album 9 to 5, de soundtrack van de film. Niet wetende dat ze later een nog veel grotere hit met Kenny Rogers zou maken. In 1983 was Kenny Rogers bezig met zijn album Eyes That See in the Dark. Een album dat geproduceerd werd door de Bee Gees. Islands in the Stream is dan ook door hen geschreven en Kenny was bezig met de opnames die maar niet wilden lukken. Waarop Barry Gibb zei, we need Dolly Parton here. Het bleek dat Dolly op dat moment ook in het studiocomplex aanwezig was, dus Dolly werd erbij gehaald. En zij ging akkoord om het duet te gaan zingen met Kenny Rogers. Dat was eigenlijk voor het eerst sinds haar beëindigde samenwerking met Porter Wagoner. Islands in the Stream werd een wereldhit voor beiden, maar ook het begin voor een geweldige vriendschap.

Dolly Parton en Kenny Rogers met de hit die hun over de hele wereld bracht, Islands in the Stream. Linda Ronstadt en Emmylou Harris die leerden elkaar al vroeg in hun carrière kennen en die hadden een behoorlijke klik samen. Ze speelden op elkaars albums, maar Emmylou koorde in die tijd ook heel veel bij andere artiesten en zo ook bij Dolly Parton. Zo ontstond bij de dames het idee om samen een album te maken. En dat werd het album Trio dat in 1987 verscheen. Een doorslaand succes. Ook hier in Nederland werd het album uitgebracht en verschenen een aantal songs daarvan in de top 40. Voor vanmiddag heb ik twee nummers van het album uitgezocht. Those Memories of You en Wildflowers. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton.

0: Het trio Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Van het album Trio, dat in 1987 werd uitgebracht. Later maakten de dames nog een tweede deel van deze mooie samenwerking. Dolly Parton maakte de wereld een stukje mooier. Haar stem, haar songs, haar films, vooral ook haar persoonlijkheid, zoals ze zelf noemde. En niet te vergeten haar geweldige gevoel voor humor en haar vrijgevigheid. Kortom, we zullen Dolly ongelooflijk gaan missen. De muziekwereld rouwt en is in shock om het plotselinge overlijden. In heel Amerika hangt de vlag er ook halfstok voor Dolly. En WSM Radio, het radiostation van de Grand Ole Opry, heeft alle stations in de staat Tennessee gevraagd om vandaag om 18:00 onze tijd de song I Will Always Love You te draaien. En met die song gaan wij het weekend in. We zijn er aanstaande maandag weer met een non-stop waarin de duets van Dolly Parton als een rode draad door het programma gaan. En later dit jaar is er nog een Songwriters Corner waarin Dolly als songwriter centraal staat. Bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag weer tot volgende week.
1: Oh, go ahead and sit down. I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kins. How you doing?

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Een hele goede avond. Alweer een week voorbij en dan is het weer tijd voor een nieuwe New Country. Het is weer onze countryavond, 2 uur country. En je kan wel luisteren naar heel veel mooie muziek. We hebben natuurlijk nieuwe muziek, nieuwe releases van deze week. We hebben ook de vaste onderdelen, zoals de vaste luisteraars ook vast wel zullen weten. We hebben de 3-in-1, we hebben de maandfavoriet, we hebben het klassieke album. We hebben natuurlijk het overzicht van de country album en singlelijsten, zoals die verschijnen bij de CDX Airplaylijst. Ik wens jullie heel veel luisterplezier ook vanavond weer. Mijn naam is Bouke van der Vliet en ik wens jullie veel luisterplezier. Het eerste vanavond was een nummer van onze maatartiest en in de zomermaanden is dat Martina McBride. Hoorde een van haar hits en dat was I Love You. En na Martina McBride gaan we zoals gewoonlijk terug in de tijd. We gaan naar nummer 1 hits uit het verleden en vandaag is dat 30 jaar geleden. We zijn in 1996. En de eerste is één van de 44 nummer 1 hits van The King of Country. En dat record heeft hij nog steeds. Ik heb het over George Strait en dit was er een van. Carry It Away.

George Strait met een van zijn nummer 1 hits, Carry It Away. En we blijven in 1996 met een hele grote hit van Tim McGraw. Dit is She Never Lets It Go To Her Heart.

0: 90. We gaan 30 jaar vooruit, we gaan naar 2026, nieuwe nummers. Ik vertelde het al eerder, je zou een hele nieuwe country kunnen vullen met allemaal nieuwe nummers. Dat doen we niet, de eerste 6-7 nummers van het eerste uur zijn wel gevuld met nieuwe nummers. En we beginnen met de nieuwe single van Little Big Town. Ze komen binnenkort met een nieuw album en op dat album krijgen ze medewerking van onder andere Kelsey Ballerini. Ze zingen over Closing Time. Dat is voor deze New Country niet, want we zijn er tot 9 uur. Maar zij zingen het wel. Little Big Town, Kelsey Ballerina, Closing Time.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

Closing Time van Kelsia Ballerini. A Little Bit Town. We horen ze nog even op de achtergrond, maar ze zijn inmiddels uitgezongen. We gaan naar de volgende. En de volgende is van John Ross. Hij komt uit Canada. En het heet Kicked Out of Bars. Ze krijgen er geen genoeg van, Kelsea Ballerina en Little Big Town. Maar nu zijn ze toch echt weg. Ik had het over John Ross, hij komt uit Canada. En zijn nieuwe album komt eraan en dat heet Later Tonight. En daarop staat deze Kicked Out of Bars.

Josh Ross uit Canada, Kicked Out of Bars, maar ook natuurlijk succes in Amerika. We gaan weer naar de zangeres en deze zangeres krijgt steeds meer succes. We mochten deze week weer het lijstje insturen voor de CMA Awards. En dan moet die eerst kiezen uit een stuk of 20 artiesten. En daarna wordt weer een selectie gemaakt van een stuk of 5. En daar mag je dan weer uit kiezen en dat wordt dan uiteindelijk de winnaar. En bij die 20... nieuwkomers bij de zangeressen stond ook Emily Ann Roberts. Ik weet niet of ze bij de genomineerden komt, maar in ieder geval heeft ze wel een nieuwe single. En ze zingt over een onderwerp. Nou ja, ik kan overal over zingen. Dit is Laundry. MUZIEK

was ook de titel van de nieuwe single van Emily Ann Roberts. We blijven nog even bij de dames, want ook Caitlin Butts, nu nog vaak in het voorprogramma van de grote artiesten, zoals ze stond al in het voorprogramma van Dierks Bentley en ook in het voorprogramma van Melanie Wilson. Maar denk zeker binnenkort ook als hoofdact wel te bewonderen. I Wanna Be Bad, dat is haar nieuwste.

En dat is de geluid van Caitlin Butts. I Wanna Be Bad. Wat een ruigere country, maar het klinkt geweldig. We gaan naar de laatste voordat we naar de country Apple lijst overzicht gaan. En de laatste, die komt van Kelsey Hart. Voor mij ook alweer een nieuwe naam. De titel van het nummer, dat is niet helemaal onbekend, want Hit the Road Jack komt erin voor. En dat was een grote hit voor Ray Charles. Kelsey Ballerina, haar nummer heet She Hit the Road Jack.

She Hit The Road Jack, Kelsey Hart was dat. We gaan naar de Country Apple-lijst. We draaien meestal de hoogste binnenkomer, de snelste stijger en de nummer 1. Maar de hoogste binnenkomer en de snelste stijger, dat is deze keer hetzelfde nummer. Want nieuw op nummer 37 en we draaiden er vorige week ook al op 37. In de top 70 van de CDX Airplay-lijst komt binnen Co Wetzel samen met Ella Langley. Het nummer Jaded.

0: De hoogste binnenkomer en de snelste stijger. En het kan allemaal niet op. Want als Ella Langley meedoet, dan is alles, veranderd dan in goud. Co Wetzel samen met Ella Langley, Jaded. We gaan naar de top 10. Op nummer 10 staat George Birch met Ride, Ride, Ride samen met Luke Bryan. Zack Top, South of Sanity op 9. En Taylor Swift, I Knew It, I Knew You staat op 8. Morgan Wallen, Don't We op 7. En Stella Lefty, Boston staat 6. En haar volledige album is deze week uitgekomen met onder andere dit nummer Boston. 5 staat Bailey Zimmerman, Chewy Silverado en 4 Kane Brown Woman. 3 Kenny Chesney met Carry On en 2 Ella Langley met Morgan Wallen, I Can Love You Anymore. Betekent dat voor de tweede week op nummer 1 staat bij de CDX Airplaylijst en deze week ook bij Billboard. En dat betekent dat het zijn 21ste nummer 1 hit is bij Billboard. Ik heb het over Luke Combs' Be By You.
1: Nummer 1.

De nummer 1 in de Airplaylijsten in Amerika. Look Comes Be By You. We gaan naar het album van de week. En dat is voor Shania Twain. Haar album heet Little Miss Twain. Het is haar 7e studioalbum van deze Canadese singer-songwriter. Hij werd uitgebracht op 24 juli 2026 door Republic Records. En het is haar 2e album bij dit label na Queen of Me uit 2023. Het album, geproduceerd door Zach Dawes, bevat samenwerking met Tanya Tucker, Josh Homme en The War and Treaty. Twain kiest ervoor om voor dit project, dat is geïnspireerd op haar jeugd en vroege optredens in Timmins, Ontario, volledig terug te keren naar haar country roots. Little Miss Twain ontving positieve reacties van de muziekcritici, vooral de persoonlijke teksten van Twain werden geprezen. Het album werd voorafgegaan door de single Dirty Rosie en de promotiesingle Little Miss Twain. Het album bereikte de top 30 in Australië, Oostenrijk, België, Canada, Duitsland en Schotland en het Verenigd Koninkrijk. We gaan twee nummers draaien. Little Miss Twain met Tanya Tucker, gevolgd door de eerste single Dirty Rosie. Shania Twain.

0: Twain van ons allemaal, Little Miss Twain. En dan even terug in de tijd. Want ik noemde straks dat Luke Combs zijn 21ste nummer 1 hit had in Amerika. En dan kan ik erbij vertellen dat ze na de Twain, hoewel ze natuurlijk enorme verkopen had met haar albums Come On Over, onder andere. Maar ze had maar 7 nummer 1 hits in de Airplay-lijst. We gaan naar Ashley Cook, want we hebben nog wat nieuwe nummers te goed. Want er komen zoveel uit. Ik zei het al, dit is Dance Around It.
1: You

Alec Williams, Rock Bottom. En dan zijn we alweer in de laatste toe van het eerste uur. En dat is de 20ste nummer 1 hit van Reba McEntire van de 24 die ze had. Samen met Brooks & Dunn, If You See Him, If You See Her. Tot zo in de tweede uur New Country.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

tweede uur van deze New Country begonnen we met de maandfavoriet voor augustus 2026. De nieuwe single van Alan Jackson, Still the One. Als eerbetoon aan zijn vrouw Denise, waar hij sinds 1979 mee getrouwd is. Als eerste dus in tweede uur. Verder in dit uur het klassieke album, dat is van Alan Jackson ook. Heet Everything I Love. En de 3-in-1 is voor Tanya Tucker. Maar de eerste maandartiest voor deze maand, Martina McBride. Love's the Only House.

Wat een geweldige zangeres, onze maandartiest Martina McBride. Dit was ze met Love's the Only House. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. En deze keer is die voor Brad Eldridge met het nummer Holy Water.

is vanavond Everything I Love van Alan Jackson. Everything I Love is het zesde studioalbum van Amerikaanse country zanger Alan Jackson. Het werd uitgebracht op 29 oktober 1996 en leverde 6 singles op in de Hot Country Singlelijst. Nummer 1 hits Little Bitty and There Goes en de titelsong Between the Devil and Me en Who's Cheating Who waren ook singles. Het enige single A House With No Curtains die haalde de top 10 niet. Het is het enige album in Jacksons carrière dat 6 singles heeft voortgebracht. Wij gaan 2 nummers draaien, Between the Devil and Me en Little Bitty.

Alan Jackson van het klassieke album voor vanavond. En dat was Everything I Love. Het nummer heette Little Bitty. We gaan even terug naar vorige week. Toen was het New Country album van de week. Voor Brad Paisley. Tacklebox Disc 1 heet het. Het is alleen nog trouwens bij streaming en te downloaden. Nog geen fysieke exemplaren zijn verkrijgbaar. Maar dat komt waarschijnlijk nog als Disc 2 uitkomt. Van dat album is dit Hi-Ho Silverado.

Basically van het album Tacklebox. En Disco One heet het, dus er komt nog meer aan. We gaan naar de 3-in-1 en vanavond is die voor Tanya Tucker. We hoorden haar al eerder in het programma samen met Shania Twain. Maar nu dus de 3-in-1 voor haar. Tanya Denise Tucker, ze werd geboren op 10 oktober 1958. Countryzangeres in 1972 op 13-jarige leeftijd scoorde ze haar eerste hit met Delta Dawn. En tijdens haar carrière werd Tucker een van de weinige kindartiesten die volwassen werd. Zonder haar publiek te verliezen, ze had een reeks top 10 en top 40 hits. Ze heeft verschillende succesvolle albums uitgebracht, meerdere nominaties ontvangen voor de Country Music Association Award en heeft gescoord zoals What's Your Mama's Name en Blood Red and Going Down uit 1973. En onder andere ook nog een later Two Sparrows in a Hurricane. Tucker's album While I'm Living uit 2019 won een Grammy Award voor beste country album. Ze kreeg gewoon een Grammy voor beste country song in dat jaar. Ze werd in 2023 en wel op 22 oktober van dat jaar opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Drie nummers dus achter elkaar. Tell Me About It, daarna Soon en het genoemde Two Sparrows in a Hurricane. Tanya Tucker.

under 3 and 8 vanavond was voor Tanya Tucker en de laatste was Two Sparrows in a Hurricane. We gaan naar het album van de week en dat is Little Miss Twain van Shania Twain. Het nummer heet Take It to the River samen met The War and Treaty.

0: En dat waren ze, Shania Twain, samen met The War and Treaty van het album van de week Little Miss Twain van Shania Twain. En ik weet niet of ik het al gezegd had, maar ze kwam binnen op nummer 26 twee weken geleden in de albumlijst. En daarna verdween het album weer. We gaan even de laatste nummertjes wat door elkaar mixen van de playlist. Als je de playlist voor je hebt, die op Facebook staat, dan komen er nummers voorbij. We beginnen nu eerst met het juweeltje dat elke week wordt uitgezocht door Hanneke van der Heij. Hamer, programma heet Country Music Express. Ze is even op vakantie, dus begin september of volgens mij de tweede week is ze weer te beluiden op Radio Nashville International. Waylon Wyatt koos uit deze week met The Dress.
1: Up next, Daniel Dutro to sing The Dress by Waylon Wyatt.

En dat was hem met je veeltje. En dan wordt er nou wat nagepraat over hoe het allemaal klonk. Maar wij gaan gewoon door. Wayland White was het, de naam om te onthouden. We gaan naar de albumlijst, de top 10. Die gaan we even voorlezen. Op nummer 10 staat Riley Green, Don't Mind If I Do. Megan Maroney, Clown 9 op 9. En Luke Combs, The Way I Am 8. Jason Aldean, 30 nummer 1 hits op 7. En Stella Lefty, Is This Heaven op 6. Ella Langley, Hangover op 5. En Dangerous, de dubbele album, Morgan Wallen 4. One Thing at a Time, Morgan Wallen op 3. En I'm the Problem is één plaatsje gezakt van Morgan Wallen. Staat nu op nummer 2. En op nummer 1 staat weer terug Ella Langley met Dandelion. En dit is het titelnummer.

Dandelion, dat is de titelnummer van het nummer 1 country album deze week. Ella Langley, we gaan naar ons eigen land, de Dutch Corner. René Haag met Simple Man.

En dat was die René Hagen, Simple Man. En dat was de eerste in de Dutch Corner. En we gaan zo meteen nog een draaien. Jullie hebben waarschijnlijk één vaste gast vanavond gemist, maar die komt volgende week gewoon weer terug. Ik heb het over Willie Nelson. Hij had ook een heel toepasselijk nummer vanavond, Time After Time. En de Time werkte vanavond niet mee voor hem. Dus volgende week zie je gewoon weer terug. En dan hoop ik ook weer terug te zijn met een nieuwe New Country. Ik dank jullie voor het luisteren, ook vanavond weer en de reacties die ik weer kreeg. Ik heb het weer met veel plezier voor jullie gemaakt en ik zei het al, graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender, Keep It Country. En de laatste is voor niemand minder dan Ruud Hermans samen met Ilse de Lange. En het prachtige nummer, The Angels Rejoice Last Night. Tot volgende week, dag.

0: suggestion.
1: Well, it may be a hit. I like it.
2: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.
4: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

안녕히 가요.

Dankjewel. Dit is onvergetelijk. Dankjewel allemaal. Tot gauw, hè.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.